En jij ruiker ik hem en hun ruiker nog hun drikker, zodat vind je jij mijn idee. George Boyser, haar me Cowboy Sounds.